0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Von der Fietsstraße bis in den Hochwald. Radio Saarschleifenland.